mame nwete wa appetite kakra wate aketetie mese aketetie woka hwa oni munkomo aye di sa nyumwe wase me kwaje mensesa.